0: Welkom te Vroeg is met Hoopning. Wie zijn vrouw door toe die ware tiet neemt met ons hier te opzijnen. Ek zie Irma en met mij is Hilda.
1: Irma, best du eerlijk moe meid, oude schwaak, en hast du veel koprieting? Die kennen in teken zijn van wat die aan van jou reden wel. Joyce is ook hier, om ons dankbaar merken, met wat zij te zijn haft. Ek vrij mij op ons programma. Des du ook?
0: Jo, Hilda, mij interesseert wat du zegt van mij zijn en van koprieting. Daarmee heb ik trouble, zoals veel andere. Manchmal weet ik niet waar ik voor den ewigen dag nog arbeiten kan. Ik dacht immer dat ik dat vielleicht te druk had, aber dat kon nog een andere oorzaak zijn. Zoals ik gehoord heb, daar is wat einer donen kan. Ik moet mij ook handen waarom wil doorleiden. Vielleicht is dat wild ik ook al alle woord. Ik leef vroeger hebben vaker met meidigheid en koprieting te doen. Maar we gebruiken alle kracht om onze arbeid en een familie te doen, of wanneer we uitschaffen moeten.
1: Zo is dat. Zullen we Diane waren verstellen voor onze toehier? Om omvang van ons programma, dat we zeggen wie zijn wie, maar we hebben zeker nu al nieuwe toehier. Irma, wat moest u ons van haar zeggen?
0: Diane heeft al bij 30 jaar als nurse geschafft. Zij schafft im Hospital, wo alle mensen bezorgd moeten, wanneer die wat gebroken hebben, oder een Unfall gehad hebben. Wanneer mal wer krank is in ihrer grote familie, dan komen zij bald nu eher met vrouwen. Zij interessiert zich ook nog voor allerhand andere. Zij wohnen op een farm. Zij heeft nu 3 grote kinderen. Ik leef zij heeft een druk het leven en doorwegen zijn we dankbaar dat zij zich voor ons tijd neemt.
2: Hallo, nog eenmaal een vraag. Vast du die meid en schwaak? Hast du kaprieting? Deed die voorken frieren? En was du ihren mal krank? Want dat zou bij die is, dan weer goud moen om dokter te gaan en zijn wat hij zegt. Aber ons eten heeft ook nog veel met onze gezondheid te doen. Dat kun zijn dat u leeg aan Isa best. Isa is een minerale wat in eenste soorten van eten te hebben is. Isa is een poort van ons rode bloed, wat zuurstof naar de andere cells im körper drogen deed. Van die körper te weinig Isa heeft, meditiert wat einer bloed om. Dat meint, den Körper kriegt nicht genug Sauerstoff. Door wen wird einer dann meid und schwach. Konzerne, da du die dann auch nicht nur ete fallst und leicht krank wirst. Jeder früh braucht ein Dell Isa, weil ihr Körper verlässt jeder Monat Blut. Mit der Sanzo, sie denken viel mehr an ihre Familie als an sich selbst. Wenn früh schwanger sind, dann brauchen die besonders viel Isa. Sie brauchen dort für das Baby ihr Blut und auch für sich selbst. Kein Wunder, dass so eine Frühe dann meid wurde und leicht keine Blut um wurde. Dort das nicht für jeden. Wenn du nur dich selbst abholst, dann hast nicht bloß du dort leichter, aber auch deine Familie. Kinder können auch leicht so wenig Isa im Blut haben. Willst du stark wolse donen? Doorwein is dat ook wichtig, dat die dat reicht dit eten. Dat heeft vele oorzaken, woeren mensen bloot oom worden. Einzige mol kan dat ook bloot kreeg zijn. Bloos de dokter kan dat weten. Aber nicht dat reicht dit eten, kan dat wat doorbrengen, dat einer bloot oom wordt. Nu endlich, waar ik daarvan rede wat du weten wust. Wat kan einer eten, om genoeg Isa in bloed te hebben? Al het vlees. Rindvlees, schweinvlees, heinervlees en vers. Lever heeft besonders veel Isa. Eier en schoble, neet, zout en peanutsbutter hebben alle Isa in zich. Grijns, appelkose, resine en gedreide plume hebben ook Isa. De körper kan niet leicht Isa rutnemen uit eten. Wenn einer koffie, thee of melk drinkt, kan einer dat verbeeren. Wann du lech best on Isa in din Blut, dann as gut, wann du nicht koffe, tei en mal trinkst en a Multit. Leiva Wota trinke. Leiva Wota bin a Multit trinke, en mal tei en koffe trinke zwischen en. Vitamine C deit Isa on oder rutratje ut ete. Zo'n ete met Vitamine C is wichtig in dine kost. Appelsine, mangos, papaya, kiwis, eerdbeere, melone en vier hebben Vitamine C. Jamasee en gekeks haft ook, zoals grains, peperschoten, tomatoes, jamere, komst en eetschokke. Van een deze soort eten taup met vlees uit, dan heeft een de beste gelegenheid genoeg Isa te krijgen van een zine kost. Wanneer du een Isa pond brood deest, dan krijgst du door Isa in de morgen.

0: weet niet wat du even dort denkst wat Joyce Jeroets gezegd haf, aber ik kon nicht uit mezelf dankbaar zijn. Wenn's nicht dankbaar feile, wann dort wat is, wat mij zeer schlecht geht. Dan mocht ik dort liefste hiele, oder roere, en mij oere even die persoon, wat mij weigedoene haft. De einzige weg waar ik kon door met vorig worden, is van ik dem Herrn mijne weidel zei, van ik nu arm kikke dou, en dan am gehoorzaam halt hij mij dankbaar zijn. Carol wordt aan zijn gedicht lezen, wat tot zo recht beschrift.
1: Dat gedicht wat ik lezen wel heet, nou juist is tjetje. Dat deed je danken uitdrukje wat wie en deze beide vars lezen kennen. Hebrea 12, vers 2. Wel wie Jezus Emma in oog houden, die een ons den geloven aan je vangen heeft, en ook voor dich mogen wordt. En Jeremia 29, 12. Dan word je mij aanbeden, en je worden komen en mij vrolen, en ik word nu juint hoortje. Nou Jezus tjetje. Ik wil mijn ogen nog direct haar, van de waag ver mij aan kloor is, van de storms toven, en mij de angst overkomt. Ik wil mijn ogen nog direct haar, van de wolkje donker worden. Ik wil mijn ogen nog direct haar, van de wolkje donker worden. En ik weet dat du nog mijn stem hoortje worst. Ik wil mijn ogen nog direct haar, want dat rondom zo schijnt, dat weidol, vertwiebelung, moutlozigheid en zinhoftigheid ten evien zend. Ik wil mijn ogen nog direct haar, du best mijn lichtstrol en een naal, want dat rondom mij donkel is, du best mijn truet lenkende licht. Ik wil mijn ogen nog direct haar, ik wil mijn vertrouwen en die laaien. Wat Emma komen wordt, du hast bewezen dat du mij zeker durchvieren worst.

0: Ansetit es vada mas eva. Ekjuptet es en gouda dagje was vir die.
1: Hier is nog een gedanke. Dat is schwer dankbaar te zijn voor alles en ons leven. Besonders wanneer dat op eens schlechte Sachen sind. Aber so ist

Ek mocht hier in die mol ook wat van die heren. Mijn phone nummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen op gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren heren.

Ek is Hilda Friesen en dat brood van ons leven vandaar is uit Lukas 16, 19 met 21 voor het zaagd. Door wie een gewasse rekjamon, die zich met purper en in fijnsten lien zij kleiden duid en alle dag en vreden hoog her leeft. Door wie ook een oma pracha, Lazarus, vol schweren, die aanverde der gelacht wordt en verlangen houdt de kruimels te eten die dem rekjamon van dasch vallen. Sogar de hoing, kämen en lekten am de schweren rein. Met deze geschicht merkt Jesus een klein het Fenster op, zodat wie van dat leven nom doubt en bet zijn in tjen. Also in de nächste deel wel we deze geschicht studeren en zijn wort wie door van leren tjen. De rekjamond van wem Jesus reed, bediede zaad Josea te Christus in het tiet. Zij weeren menschen die dat voor jeneen hier im leven hingen aan weeren, wil zij niet aan een eeuwigheid geloofden. Aan mijn de Bibel nicht. Zij leefden bloos voor wat aan nu schijnt. Irgend wat aangeneem voor het charpe wie het ziel en er de raadste wichtigheid. Zij waren niet slechte mensen. Zij hadden bloos de aanstelling dat aan zult het leven hier zo schijn gaan als avondsmeilig. Zij dachten de rekjamon weer den oma Lazarus zei het touwje doen, dat hij hem leid verziene der zetten en de kruimels eten die aan van dasch vallen. Veelmaal worden de rekje er de deiner schekken de pracha schwachioen. Aanzag dat prellig van de pracha stoorverde der zoten. Dis rekje man leidt dissen arme man nicht mal door zetten. Hij leidt ook touw dat disse zich met het afgang van zijn dash feiten deid. Den arme pracha zijn leel weer ganz anders. Zijn leven weer zo zeer schwaar. Hij weer arm, hij weer krank, hij weer einsam. Dit leren en zend op nacht drei zeer schwere omstand en hij had alle drei taub. Trotzdem wie dis man tevreden. Wo weet ik dat? Ik weet dat, wils no zien dood, wordt am van de engel en Abraham zijn schuld gedreigd en ook wils de haar am beim nomen naand. De nomen Lazarus meint, God helpt. Met deze nomenbrokken wilde haar effentlich bewiesen dat dis pracha God zijn help ervoeren had als hij als een zinder naar God gekomen weer. Dat is voor wien hij een tevreden man weer. Hij deed zich aan een gemeenschap met God erjatsen, waarvan de rekjamon nus kent. De rekjamon mag welig van zo'n gemeenschap spoos gemerkt hebben, wanneer om hem dash van de religion gereed wordt. Zo'n grote ongescheid tussen deze bed, de rekjamon en de oma man. Groter te zijn wordt een leven dat de rekjamon vrouw en tevreden weer, en dat het even den oma man te jammeren weer. Wie wouden aber ganz onrecht zijn. Lazarus weer die tevreden en vrouw weer, en even den rekjamon weer te jammeren. Lazarus had dat wat einem fehlt, te een wertvoll leven hebben, gemeenschap met God. De rekjamon ober had zest nust als wat hier in de wereld te hebben is. Wat zal wie van deze geschicht leren? Dat is beter arm, krank en einsam zijn en God hebben, als rijk, gezond en veel vinden hebben en ohne God zijn.

om leven hield, zo kon ons geloven aan Jezus zijn dood onze zind waarschwoosje en geestlich om leven holen. De frühen an sie Schicht hat sich nicht kun selbst mit ihr sinnliche Leben zufriedenstellen. Wenn wir am annehmen, dann ist dort Leben die Worte immer da, auch hier all ab ihr. Dit Worte kann dann durch uns zu andere rane, andere zum Sehen sein. Wir lesen, wo Jesus einmal ab ein Fast lüd raupedeit und seht. Wer durstig ist, den lood ik nu mee te komen en te drinken. Wie aan mij leeft als de schrift zegt, uit dem zijn binnenstedt worden levende waterstrijm rane. Es dort is een wonderbare beeld wat wie kunnen zijn, van wie van Jezus zijn levende water drinken. Ober hij zei de levende tjwaal, zegt ook eeuwig het leven. We waren nog maar met arm en de eeuwigheid leven kennen. Wat kunnen we ons nog meer wensen? Ik mocht die nu de woord van een leid verlezen, dat heet, ik weet van een woord. Dit leid is dus een wonderbare inlading, nu Jezus als ons leven dit woord te komen. De eerste vers vangt dus dit aan. Ik weet van een water, zo wonderbaar kloor, dat draait als een stroom der stad loont. Doch daar als een glans uit een vier steht die door. O wem is dit water bekend? Wo immer des stroom nu ook aan reine deed, bejubelt met vreed jeder hoort, wil stort en den kostbaren zeen zich vreed. Je raadt nu van komma en nood. De stroom, die is diep, doch dat water is kloor, en smaakt over alles zo fijn. Die heilt alle krankheden en stelt ons ganz door. Jo, merk ik den schlechtsten ganz rein. Dat leven je water, dat raant als een stroom, en schemt einzig van Jezus her. Zijn dieret en heiljet en kasbore bloot, dat rand voor die om zo meier. Wann du nog den durst has, dan kom bloos en drink, de jeest en de bruut, lode en. Bloos wer zijn zind nu dem heiland herbringt, je dort en den himmel en nen. Zeil harsch doch, nu bed wie die kom, en zie ik diesen herrlichen Strom. Dort wurde haf kraubt in rand doch ganz frie. O, ich leib dort rand ook für die. Wann du dort im Glaube annehmen bist, wusst du dann welle diese Wied nur sei im Gebet? Ich wurde langsam sei. Leiber Herr Jesus, ich sie dankbar, dass du mich annimmst, so als ich sie. Du es so viel an mein Leben, wat nicht reicht es. Ich will meine Sünd bekennen. Ich komm nur die, wie's mir sind die Ding, die mir gar nicht zufriedenstelle, so sei er in Olland. Ich bleib du best dort leben, Jevota. Du best die Antwort von mein Bedürfnis. Du mi fälle mit dir selbst. En die nu bedekt het. Amen. Nu wou we eerst nu dat leid hartje, zoals ik zei, ik weet van een woord. En dan heb ik Carol gevraagd, als zij woord ons den psalm lezen, wo David van zijn verlangen naar God beschrift, zijn zeil, die naar God darste.

0: Psalm 42. Zou as in rij en verlangen o fresh het water haft, zou haft mine zeil en verlangen o die, o God. Mine zeil darst no God, no den leven ja God. Bana ja voor ek wat door komen, dat ek ver God stone kon. Mine trone zijn dag en nacht mijn eten je vast. En de mensche zei den dag eva, woe es den God. Van ek mijn hoort en mijzelf uitshed. Denk ik daarom wel vrouw en dankend ek verabjink met vele andere taup en Godeshuis hel je door te vieren. Waarom best u zo bedrekt, o mijn ziel? Waarom zo arruig en mij? Verloot die op God. Wils ek waarom nog danken, mijn heiland en mijn God. Mijn ziel en mij is dol je dreck. Doorween denk ik nog aan die van dan als wie om Jordan weer, aan den hoge Hermon op den kleinen boog. Zo is dat je rouge van de waterfallen eva mij tjeme, zo komen die taupende walen nu eva mij. De haar haft versproken eva dag met zien true wat je lijf aan mij te zennen. En de nacht zing en bid ek te aan, de God van de mijn leven tjemt. Ek zei te God, mijn zekeren steingrond, waarom hast u mij vergeten? Waarom mat ek treurig ramgone, van mijn vriend mij onjadrekje? Wat mijn vriend mij tozate, es zo is van mij de knokkes en tjarpa je broke worden. En den dag eva zei ze, woe es den God. Waarom best du zo bedrekt, o mijn ziel, en waarom zo arruig en mij? Verloot die op God, wils ek waarom nog danken, mijn heiland en mijn God.
1: Wenn wie zo'n dorst hebben nu dat jesliche woeta, dan wo wie dort Wort Gottes lesen mit grotem Interesse, wie es dort es Wort ans jäßlich Wort am Leben hole.
2: Ekleif sonderst, soll wie haben nur dort Wort Gottes, besonders, wann wie ein Verlangen habe, nur dem Herrn. Wann wie dann ans Tiet nehme, in Luther ans der Wahrheiten eine Bibel wichtig wurde, dann sind wir ware frisch und stark, für den Herrn zu leben. Dann wo wie welle andere von Jesus vertalen. So ist der samaritische Frühdeit. Weißt du, was sei deit? Sei leid ihre Wutter Krückstunde in jen Krieg nur ihre Menschen und vertalt ernt, dort sei hor den Messias gefangen.
1: Jo, wenn einer die ganze Geschichte lasst, weißt was dann passiert? Die Menschen kommen mit ihr Taubtree nur Jesus. Er bleibt dann noch ein paar Dau und deit ernt dort auch sein, was ihren darstellen kann.
2: Weißt du, wann uns darst, nur jesel jet Wute gestellt wird, dann haft einer in Verlangen, andere dort zu sein, so ist der samaritische Früh. Aber einer will den Herrn loven, der uns auch leben jet Wute geben kann.
1: Hier ist Carol. Sei Wort uns in Gedicht lesen, wird den Herrn loven dat.
0: Lovenswert. Ek will die loven. De janja die de moon en stiernsje mocht haft, neemt zich tiet on mij te denken, met nog meer je danken als de zon kurns al meer. Zijn hond wordt am jeft mij, en toch zie ik zijn vriend. Zijn wonderbare lijf houdt mij dort te verstonen. Als zijn kind denkt hij on mij, zo als een zeeja dierer Odelstein. Van zijn troon en hemel hoort hij no mij, hier, op de eed. Hij wil dat ik am van horte loven zal, zo als een opfer, to in tenik, ohne verdelet. To alle tijden wil ik am loven, en met zinje am prezen. Hier is wel de psalmist am loven en prezen deed. Van ik den hemel zei, den dine vingers gemocht habe, en de moon en de stierns, die du hergestalt hast. Wat is een mensch, dat du on am denkst, een menschenkind, dat du die dort onnimmst. Wo wertvoll, o Gott, sind mir deine Gedanken, en wo viel sind du nicht? Wenn ich dir talen soll, würde du mehr sein als du sonst. Wenn ich abwart, sie ich noch wie die. Ich will den Herrn immer loben, mein Mühl soll immer reit sein am zu loben.

In dit gelijknis vertaald het van een rekenman, die had zich entscheid geld te dienen. De arme Lazarus waren, die had zich entscheid God te dienen. We hebben deze twee mensen maar een beetje nader betrachten hier. De rekenman geeft Jezus geen nomen. Beschreven wordt aan hem 19 in vers, en einding komt eruit klaar en duidelijk. Hij is goud af. Hij is immer fijn oeien trokken. Ja, sogar in purpurkleider. Nu, dat is wichtig, weil de meeste mensen, die brukte dat zeg bloos, zoals dat van de tuur uit via. De wal, oder de leinwand, oder wat immer, zeide, wat immer van de kleer dat aan zich had, zo brukte ze de kleider. Nu, jemand de purpur oeien trokken via, dat weer je farbnet zeg. Dat weer veel dieren. Also, dis man, die had een deel geld. Fijne leinwand, zeg dat ook. Nu, derch weich droe de jude walne kleider. Dat wäre bloß de ritje, wat zich dat gefallen lotte kunnen, leinwand te drauwen. Also, dit wäre wirklich een man, die da goed af wier. En hij wordt ook veel faste gevierd hebben. Dat redt ervan dat hij weer freilich en leeft grootsoortig. Meistens is dat dan damit verbonden, dat zo'n mensch erstens goed eten deed, dieren eten, vorkentijds van wiet af gebracht, en ook veel vast uitreide dat, voor vrienden, familie en zo wieder. Er is nog een teken, dat is niet groot zum 19. vers, dat komt een beetje later, hoe dat ervan redt, dat Lazarus verre zijn hart legde dat. Nu, dit is geen gewöhnlich hart, zoals wir uns dat verstellen. Dat woord in de oorspraak is Poulon. Nu, dat meint een geroute hart, ja, een geroute deer, zoals een woord in de mauer vind je in de stad nennen. Wanneer dat wordt natret via, zoals een huise der, oder direct een haak, zoals wie ons dat verstalen, dan wordt het waarschijnlijk zijn toeraar gewaast. Over deze rette man heeft met zekerheid in een gewaltig huis gewoond, op een grote biet land, en daar is waarschijnlijk een mauer om gewaast, met een gewaltig der binnen. Wat een dit ganze gelijknis derch is, kreeg een den indruk dat bij de rette man draait zich alles om arm. En hij kreeg sogar den indruk, dat hij dessen pracha verre zijn hart überhaupt niet geacht heeft. Nu, wanneer dat zo is, dat wordt rein ganz jen dat je zaad zenne, wat de jude hadde derch Mose. In 2. Mose 22, 24, daar redt dat ervan, dat wanneer een jude dat schlacht gonne deed en hij geld brokken deed, dat de andere hem dat liegen zal, ohne zinsen te vorderen. Also dat heit hij brok plus trekt holen wat hij zich geliet heeft, nicht nog zinsen bovenop. In 3. Mose 19, vers 10 en 23, vers 22, daar redt er ook van, dat wanneer een jude zijn flat aarnte deed, dat hij dat niet zal ganz bij een aard aarnte. En in zijn wiengorde zal hij ook een druwe aan de planten laten. Oerwein, zodat de arme mensen kunnen komen zich dat holen. Dit komt ook verdeel in de geschicht van Ruth. Zij het je no lezen, zodat zij en Naomi worden wat te eten hebben, en dan komt Boas oba, en er je veld aan, en dan zegt er, dat zij zal gonne mank zijn arbeider schaffen, en direkt aan de arend deelnemen. Naomi wundert zich zo over staan, hoeveel Ruth die arend heeft, en dat is door wen, wil ze niet bloos no lezen deed. Zo, we hebben nu een beeld van des ritten man. Hij wierit, hij leeft rit, hij deed zich rit. En wo jengt dat den armen man? Na erstmal, die had een nomen. Jezus naat hem Lazarus. Lazarus is eindelijk na afchartering van Elazar, dat heet Godhaft geholpen. En er kon vielleicht de bemerking merken, dat des Rittermann helpt hem nicht veel, dat is bloß Gott, wat hem helpt. Nu dem wir hier heilacht worden, verre des Rittermann zijn hart. Ik weet in een Bibel, door redt dat van dat hij lacht, door verre dem Rittermann zijn hart. Aber dat woord in de Ursprung, jaft ganz deutlich te verstonen, dat am wir da heilacht worden. Also dat wir wahrscheinlich nicht bloß droht so, dat hij da bij dem rechten Mann sein hart legge deit. De wird je genug haben, dat hij kon einen so'n kranken Mann in bessie mithalpen. Lazarus wir nicht bloß einer, der da derch im Land wandert deit, keine Arbeit hat, sei ja arm wir, en sich hier und da dolsate deit zum Prachre. Einer, der da komme en gone wird. Nee, am wir da heilacht worden, in einer Haft steigt den Eindruck, dort hei erst nicht von da gegangen. Wer haft ihm da heilgebracht, dort sagt Jesus nicht. Kunne Familie seine, kunne Freund seine,
oder vielleicht sogar Fremde, wer weit. Wahrscheinlich ist ihm da heilacht worde an der Hoffnung, dass das dritte Mann wird bessere Barmherzigkeit habe und wird ihm wenigstens zu essen geben. Wir sehen ja in Vers 20 und 21 Tätchens von wo arm he wir. He sehen sich nur das Ete, wird bei dem dritten Mensch vom Tisch fall. He wir krank. Das sagt nicht trotz wo krank, aber wenn er ein bisschen zwischen den Wirt lese dat, dann wird das seine ziemlich krank gewas. Das sagt bloß, he hat schwer. Aber dort wir schlimm genug, dort am da wir heilacht worden, also dort sagt einem, dort he wird sich vielleicht nicht han selbst sehr gut bewegen konnt, wann er überhebt. Der schwer schien zu han gechietert, weil's der Hund komme und legte am da auf. Vielleicht haft er sich nicht mal wehren konnt von der Hund. In ober dort kann ich sehen, dort sich dort haft gut gefällt, wann der gejagt habe und so wieder und der Hund dann da angelegt habe, haft sich vielleicht gar nicht so schlecht gefällt. Dit alles drachte Tobi, to ans Thema, wer Gott deine will, der muss ihn Mitmensch deine in halpe. Wir hören nun leid.

Ek mocht hierin amal ook wat van die here. Mijn phone nummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen op gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren hieren.